0: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar muziek in zit.
1: Het geluid van de Mevo 2 op middengolf, korte golf en FM, nu via streaming audio.

0: Tim van Egmond.
1: En we zijn op weg naar de nummer 1 van 20 november 1976. 7 nieuwe binnenkomers en 6 stipnoteringen. Even een klein overzichtje. We vonden op nummer 20 G. Vincent Edwards met Love Hit Me. Of Love Hits Me, dat mag ook. Maakt mij niet zoveel uit. Het zal een tikfout zijn. Op 19 Ringo Starr, You Don't Know Me. Op nummer 18 The Little River Band met It's a Long Way There. En Sherbet hoorden we net voorbij komen op nummer 17. En dat was een stipnotering. En we hebben nog een stipnotering. In de derde week. Van 32 naar nummer 16. Anita Meijer en Just a Delusion.

je nu zit te wachten op die extra tijd in die top 50 die we regelmatig doen. Nou, kan je nu al vertellen dat dat niet zal gebeuren. Het zal er meer omspannen of we de nummer 1 kunnen draaien. Dat denk ik wel. Moeten we gewoon wat platen gaan inkorten. En dat doen we dan regelmatig. En hopelijk heb je dat dan ook niet helemaal door. Of je moet de platen zo goed kennen. Nou, dan wil ik dat wel eens weten. In haar zesde week. Vicky Sue Robinson, Turn a Beat Around, van 14 naar 15. Er gingen nog wel eens wat verhalen de ronde dat deze dame uit de lichte zeden kwam. Ja, ja, en denk ik dan. Er moet toch brood op de plank, denk ik wel weer, hè? Het zijn juist die mensen die de boel veroordelen, die juist de notoire gangers zijn natuurlijk. Hè? Dat kun je wel begrijpen. Want anders weet je die informatie toch niet? Okay. Het gaat om money, money, money, money. En dan gaat het allemaal om. Ook voor ABBA in de tweede week van 34 naar nummer 14.

Christian. Becha Memucho. In de vierde week van 27 naar nummer 13. En wat vinden we dan op nummer 12 in de zesde week, afkomstig van nummer 18? Catapult met Here We Go.

0: Discount Center Gent.
1: De reuze meubelzaak waar ongestoord kiezen en keuren nog mogelijk is. Kom, kijk en vergelijk. Uw beste waarborg voor kwaliteit en prijs.
0: Home Discount Center langs de watersportbaan te Gent.

André van Duin, onzichtbare André. In de vijfde week van 11. Dat zeg ik niet van 11, maar ja, wel op 11. En komt van 4. En dat gebeurde allemaal op 20 november 1976. In de Mimigo Top 50 met 7 nieuwe binnenkomers. En 6 stipnoteringen. Hier is nummer 10, La Costa. Adios, Mexico.

Als ik zo kijk naar de laatste 12 platen, de bovenste platen, dan de 12 platen in de Miamigo Top 50 van 20 november 1976, gebeurde er weinig. Weinig spectaculairs, maar dat is niet zo erg. Een beetje rustige Top 50, kun je rustig stellen, maar dat, ja, ik zeg het altijd, dat maakt niet zoveel uit. Maar wel hele leuke deuntjes om nooit meer te vergeten uiteraard. De ene keer was de hitparade vol met nieuwe en dan weer vol met stipnoteringen. En daarna gebeurde er praktisch weinig. Had natuurlijk te maken met de platenverkoop die we toen hadden. De Bay City Rollers, I Only Wanna Be With You. De zevende week van 8 naar nummer 9. En dit is nummer 8, de zesde week vanaf de zevende plaats. De Manhattan Transfer.

voor al uw auto-onderdelen en toebehoren Autoshop BV. Noord-Hollands grootste autospeciaalzaak met meer dan 3000 artikelen in Alkmaar en Den Helder. Autoshop Service Center, de enige complete autospeciaalzaak waar dagelijks vakbekwame automonteurs gereed staan. Ook doorsmeren en olieverversen klaar terwijl u wacht. Ongeserveerd winkelen in ruim 1500 vierkante meter ruimte. Alles, maar dan ook alles voor uw auto, met kortingen tot 40% door specialisatie. Autoshop BV te Alkmaar, Stationsweg 39, telefoon 072 12 17 54 en Nieuwsloot 1, telefoon 12 94 67. Filiaal Den Helder, Binnenhaven 57, ook met eigen servicecenter, telefoon 022 30 20 477. Bel.

0: Lady Dance. Tina Charles. Die naar zesde week. En ze kwam van zes. En ging naar zeven. En is gezakt. In de negende week komen we ze tegen. Van drie naar zes. Boney M en Daddy Cool.
1: She's crazy like...

0: waar is een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow? Fenroy Caravans de Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Fenroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.
1: De maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

Heaven Must Be Missing an Angel. Afkomstig van Taurus. In de 10e week van 2 naar nummer 5. En dit in de 5e week van 10 naar 4. Chicago. And if you leave me now.

de stem zoals het eigenlijk had moeten klinken tot het einde toe. BZN Mon Amour. En die schilder dus in dit geval. Want die Carole, ja, ik weet het niet hoor. Maar het zal wel ergens wat mee te maken hebben gehad. Laten we het dan maar even ophouden. Daar kan ik de vinger niet op leggen. In de tiende week. Van 5-3. Ja. We hebben er nog 2 te gaan. En op nummer 2 vinden we een disjockey die wel eens een plaatje heeft gemaakt. In zijn derde week komt van nummer 9. Rick Dees and his cast of idiots and the Disco Duck.

0: D's en de Scores of Idiots. In de derde week van 9 naar 2. En de Disco Duck.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50

0: Tim van Egmond.
1: En we zijn toe aan het laatste overzicht. Op 16 Anita Meijer, Just a Delusion. 15 Vicky Sue Robinson, Turn a Beat Around. 14 ABBA, Money, Money, Money. 13 Danny Christiani met Becha Mai Mucho. 12 Catapult Here We Go, André van Duin werd onzichtbaar met zijn onzichtbare André. Op 11 La Costa, Adios Mexico op 10. Op nummer 9 de Bay City Rollers, I Only Wanna Be With You. Op 8 de Manhattan Transfer en Chanson d'Amour. 17 Charles en Dance Little Lady. Boney M met Daddy Cool op 6. 5 Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En Chicago vonden we op 4 met If You Leave Me Now. 3 BZN, Mon Amour, Rick Dees and the Scars of Idiots en The Disco Duck. Nummer 1. Op 20 november 1976 was de Ritchie Family met The Best Disco in Town. En daar ga ik voor vandaag mee besluiten. Ik dank u voor het luisteren en we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe Mi Amigo Top 50. En ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Hey, superhit number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.